geen conspiratiegedachte. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel

geen conspiratiegedachte. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen het verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen

conspiracy-gedachte. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

0: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
1: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor ook

0: ta-ta-ta. Corta la linda, te pongo un gang. We genoten van de muziek?
1: Jazeker.
0: We genoten van drank?
1: Ja.
0: We hebben genoten van de drank?
1: Ja.
0: Hebben we een paar jointjes gerookt?
1: Oh ja, zeker.
0: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.

0: Jeg må indstemme, jeg må indstemme. Und ich, ey,
1: Moment.
0: Nee, scheiß
1: auf Handy. Ruhig,
0: scheiß auf Handy.
1: Ist er doch ruhig, ich mach nix.
2: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
3: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor de ook

0: ta-ta. Ik hoor alleen dat de woorden ook gang.
1: We genoten van de muziek?
2: Jazeker.
1: We genoten van drank?
2: Ja.
1: We hebben genoten van de drank?
2: Ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh ja, zeker.
1: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.

0: er må indstimme, er må indstimme. Und ich, ey.
1: Moment.
0: Nee,
1: scheiß auf Handy. Scheiß auf Handy. Sag mal ruhig, ich mach nix.
2: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
3: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor de ook

0: ta-ta-ta. Con la linda de gordo, old gang.
1: We hebben genoten van de muziek,
2: jazeker.
1: We hebben genoten van drank,
2: ja.
1: We hebben genoten van de drank,
2: ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh ja, zeker.
1: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja, op die manier.